0: Nee, ik ben de vlucht tegen een spijtrekening nemen. Voor de
1: Alokus. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen.